0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke

0: vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. She's crazy like a fool.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een

0: pakken. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Met Connect beleef je een

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws. Met Connect beleef je een

Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemeen in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemeen is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemeen.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintam en de afrit Kerkdriel ook 4. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemeen in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemeen is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemeen.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat een wat langere file nu tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 8 kilometer file. Daar is de extra reistijd 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en strand Nulde, 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Rabestein langzaam rijden over 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween Griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust en in het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden, waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm, met uitschieters tot 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroek en Hoevelaken 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 14 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os, dan rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangengenomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. De langste files staan op dit moment op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deil 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 10 met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Door veiligheidsproblemen met het Citrix-computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties te worden gebruikt voor thuiswerken. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits nemen geleidelijk aan wat af. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht er staat nog een lange file tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 bij Beest 4 met daar maximaal 10 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Mulde en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer. Met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot €1,5 miljard. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Knopendijl en de afrit Arkel 4 kilometer. Met daar een kwartier op onthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer file. Verderop tussen Nijkerk en Amersfoort 6. In totaal is de vertraging daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met Connect beleef je een heerlijk...

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met systemen voor thuiswerken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust. In het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden, waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroep en Hoevelaken. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Knopendijl en de afrit Arkel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. A50 Arnhem richting Os tussen Knopend Valburger en de Ravenstein 7 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Herrie in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten. Ben niet zo'n

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen knooppunt Deil en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel 6 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween Griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repaircafé Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repaircafé en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust. In het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten. En daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen. Mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook in de herfst, altijd thuis.

ain't no country club either.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolomina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 7 kilometer file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de controles vanaf Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert naar Connect.
2: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het Golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens 10 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar door bergingswerkzaamheden 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijk...

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het Golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het land is in tweeën gedeeld. In het westen is het bewolkt en regenachtig en wordt het niet warmer dan 19 graden. Terwijl in het oosten de zon schijnt en de temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. Vanavond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten. En daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Iedereen die zit nu voor het scherm. Reflectie glinstert in je ogen. Wat had ik dit zo graag gedaan? Waarom leef ik niet zoals zij? Ik had dit anders moeten doen. En waarom heeft hij zoveel vrienden? Ik stap de kou en op de fiets.

0: is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. 9 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is filerij op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Langzaam rijdend verkeer tussen knoppen Deverdingen en Afrit Beest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het land is in tweeën gedeeld. In het westen is het bewolkt en regenachtig en wordt het niet warmer dan 19 graden, terwijl in het oosten de zon schijnt en de temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. Vanavond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld, veel zon en uitzonderlijk warm, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 12 kilometer, 20 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en een kwartiertje vertraging bij Hussen. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt het langzaam vanaf Elden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur.

0: Willem 1 is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willem1.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Je luistert de hele dag. Overal thuis.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro... voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in een hele lange file door een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht en heb je ruim een uur tijdverlies. Op de A325 staat ook een lange file van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Huissen. Daar is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 rijdt het langzaam. Van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. En van Den Bosch naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10 uur start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro... voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in Gelderland met vertraging op de A2. Den Bosch-Utrecht, in beide richtingen is het daar druk. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Zevenaar 10 minuten extra reistijd. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je bij Westervoort 10 minuten oponthoud. En op de A326 staat file van Nijmegen naar Ravenstein tussen de afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Daar is de vertraging bijna 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: meditate. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro... voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in Gelderland. Op de A2 is het heel druk mede door werkzaamheden van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. De vertraging is 30 minuten. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 heb je 20 minuten oponthoud tussen Veghel en Waardenburg. De A15 is het al de hele middag heel druk van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam sta je bijna 1 uur in de file. De weg is na een ongeluk al wel weer even vrij, maar het duurde lang voor de file oplost. En op de N233 is het druk van Veenendaal naar Kesteren. Daar sta je ook 30 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland. Kom.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro... voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Een regengebied trekt vanuit het zuiden over het land. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. De bewolking neemt toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld, veel zon en uitzonderlijk warm, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Let wel op, na zonsondergang koelt het snel af naar 14 tot 18 graden, dus een jas is handig om bij de hand te houden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in Gelderland. Op de A2 is het heel druk. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Geldermalsen, daar heb je ruim een half uur vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch op de A2 sta je tussen Utrecht en Beest ook een half uur in de file. Op de A12 naar Duitsland heb je veel oponthoud. Dat is tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. En van Arnhem naar Utrecht op de A12 sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Grijshoort. En het is druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Daar is de vertraging nu zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Files worden korter, maar op een aantal wegen staat het nog helemaal vast, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch is het ook nog heel druk. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest sta je nog 25 minuten vast. De A15 is het al de hele middag aansluiten richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Nu heb je nog steeds 3 kwartier vertraging daar tussen de afrit Arkel en knooppunt Ridderkerk. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem staat nog een flinke file tussen Os en knooppunt Bankhof. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Muziek, nieuws en sport uit de regio. Connect, overal thuis.

0: love you, baby.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar je hebt nog wel 10 minuten tijdverlies op de A2 van Utrecht naar het zuiden bij Beest. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je nog een kwartier in de file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Van Arnhem naar Os, ook op de A50, rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
4: Voor midden Gelderland, dit is Connect.
0: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Als gast van de week ontvangen we vandaag Loek Jansen. Hij is programmamaker bij Lingewaard van de Bibliotheek Gelderland Zuid. En we gaan het hebben onder andere over de Kinderboekenweek, die op 30 september, dat is aanstaande woensdag, begint. De pennenstreek is vandaag van Truus van der Woude over haar liefde voor de bibliotheek. En Nan Hoestee die gaat vertellen over de activiteiten van het Filmhuis in Zevenaar. In het tweede uur hebben we de kijk op de nieuwe samenleving van september, waarin Mariette Wiegink in gesprek is met Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum. Verder cabaret, infotheek en een herhaling van het interview van Tristan Scholten over de jubileumvoorstelling in het Museater van theatergroep Whatever Happens. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Chef Special, C'est la vie.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is Loek Jansen. Hij is programmamaker in de gemeente Lingewaard bij de bibliotheek Gelderland-Zuid. En we gaan het onder andere hebben over de kinderboekenweek die op 30 september start. Maar we gaan natuurlijk eerst even van harte welkom zeggen tegen Loek. Fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: De bibliotheken in Lingewaard die maken deel uit van bibliotheek Gelderland-Zuid. Welk gebied omvat dat zo?
2: Nijmegen en omgeving. Volgens mij zijn het iets van 6 gemeentes. Onder Overbetuwe en Lingewaard, gemeente Nijmegen, Heumen, Bergendal en nog één. En ik werk dus voor de gemeente Lingewaard.
1: Ja, dat is duidelijk. En welke bibliotheken zijn er in Lingewaard? Op welke locaties?
2: Er zijn ongeveer 6 vestigingen, waarvan 3 bemand. Mm-hmm. En die bemande vestigingen, dat zijn Huissen, Bemmel en Gent. En dan heb je nog 3 vestigingen in Doornenburg zit er één, in Haalderen en in Angeren.
1: En die zijn dus niet bemand. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat zijn, dat noemen we servicepunten. Vaak zitten die in dorpscentra. Waardoor mensen er dus wel altijd naartoe kunnen gaan. En daar hebben we ook wel nog wat kasten met boeken die mensen kunnen lenen. Maar het is dus voor mensen mogelijk om online een boek te reserveren. En die wordt dan naar het servicepunt gebracht. Waardoor iedereen eigenlijk kan kiezen uit dezelfde catalogus.
1: Oké, en als je dan vervolgens een boek wil lenen, dan doe je dat gewoon zelf. Door het boek
2: je gaat dus wel naar de bibliotheek toe. En daar kom je het boek ophalen. En dan scan je hem nog even bij een soort zelfscan. En dan is hij voor jou om een aantal weken mee naar huis te nemen.
1: Oké, ja, dus 3 bemand, 3 onbemand. Zijn er verder nog verschillen tussen de verschillende bibliotheken? Dat er meer mogelijk is daarnaast, naast het lenen van boeken?
2: De ene bibliotheek is natuurlijk wat groter dan de andere. Soms leent een bibliotheek zich beter voor een voorleesactiviteit dan een andere bibliotheek. De ene bibliotheek heeft weer een ander karakter dan het andere bibliotheek. In Bemmel zitten we bijvoorbeeld in een tabakschuur. Dat is een heel mooi pand, heel karaktervol. Dus ik ben blij dat ik daar af en toe ook mag werken natuurlijk. Veel bibliotheken, zoals ik zei, zijn dus gevestigd in dorpscentra. Dat betekent ook dat de bibliotheek in principe open is, ook als er geen personeel aanwezig is. Dus zolang het dorpscentrum open is, kunnen mensen ook naar de bieb komen en hun boeken lenen.
1: Ja, dus het heeft ook een soort ontmoetingsfunctie misschien.
2: Ja, dat is ook waar we een beetje naartoe willen als bieb. We willen steeds meer de woonkamer van het dorp of van de wijk zijn. Mm-hmm. En dat is een omslag waar we nu mee bezig zijn. Ja,
1: ja, want je bent zelf programmamaker. Ja. Wat houdt dat in?
2: Ik bedenk dus programma. De hele functiebeschrijving is buurtgericht programmamaker. Omdat we dus ook steeds meer met de wijk en met het dorp willen doen. We hebben het team een beetje zo ingericht dat we hebben 10 basisvaardigheden. Zij richten zich op de taalvaardigheid, cursussen, digitaal vaardigheid. En ik ben meer voor de programmering zoals lezingen, workshops, ontmoeting, verbinding, verrijking. Meer die kant, ja.
1: Nou, veelomvattend eigenlijk.
2: Ja, zeker. Veelomvattende functie. Ik mag van alles doen. Ik word heel vrijgelaten in de dingen die ik bedenk. Zolang het wel natuurlijk een beetje past bij de belangen van de bieb.
1: En moet het dan met lezen en taal te maken hebben? Of kan het ook wat ruimer zijn?
2: Tuurlijk zijn de dingen die met lezen en taal te maken hebben goed. Maar we mogen dat ook wat ruimer interpreteren. Zo heb ik vorige week in de bieb in Doornenburg een filmavond gehad. Ben ik ook bezig met programmering die niet alleen maar gebaseerd is op boeken.
1: Oké, ja. Ja. Kun je in het algemeen een aantal activiteiten noemen die door het jaar heen worden gehouden, even los van de kinderboekenweek?
2: Ja, zeker. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een theaterdiner in Bemmel. Dat is tijdens de nationale campagne Heel Nederland Leest. Waarbij het boek Het Diner van Herman Koch centraal staat. In die maand, 25 november, is dat tover ik de bieb om tot een restaurant tussen de boeken. Dan is er een theatergroep die ook aan tafel zit in dat restaurant. Zij gaan dan 2 keer een stuk spelen van het theaterstuk Het Diner.
1: Ja, dus het boek en eten tegelijk.
2: Mensen komen binnen, krijgen een voorgerechtje. En dan mogen ze dat gewoon rustig opeten eerst. En dan is er het eerste stuk van het theater. En dan krijgen ze een hoofdgerechtje. En daarna nog eens het tweede stuk van het theater. En dan naar de hand een toetje of een kop koffie om het nog even na te praten.
1: Nou, dat is leuk inderdaad. Naar aanleiding van een boek dan toch een hele belevenis eigenlijk.
2: Zeker, hè?
1: Met eten en gezellig samen zijn.
2: Ja.
1: Alles erbij. En je noemde al heel Nederland leest. Hè?
2: Ja.
1: Want lezen, ja, dat is wel een ding op dit moment, hè? Gezien de leesvaardigheid.
2: Klopt, ja. Dus onlangs het PISA-rapport is uitgebracht, waaruit bleek dat de leesvaardigheid van 15-jarigen eigenlijk steeds meer achteruit gaat. Alleen maar belangrijk om als bieb het lezen te stimuleren en de mensen weer naar de bieb te krijgen. Dat gaat goed. De bieb is ook steeds meer, steeds populairder weer aan het worden.
1: Het is natuurlijk ook jong geleerd is oud gedaan, om het zo te zeggen.
2: Ja.
1: Want jullie hebben ook al wel voorleesuurtjes voor hele kleine kinderen.
2: Ja, je kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Zo heb ik ook in de bibliotheek in Gent organiseer ik voorleespret. Dat wordt over de hele organisatie heen georganiseerd. En in Lingewaard is dat in Gent.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een voorleesactiviteit voor jonge kinderen, 0 tot 4. Waarbij ouders met hun kind worden uitgenodigd. En dan is er een boekje dat wordt voorgelezen. En dan is er altijd een activiteit aan verbonden. Knutselen, een liedje zingen, kan van alles zijn. En dan nog een keertje het verhaal voorlezen.
1: Want dat klinkt heel leuk, hè? Want ik kan me ook voorstellen van als het leuk is, dat kinderen ook wel blijven lezen. Hè?
2: Ja.
1: Dus als het aantrekkelijk wordt gemaakt vanaf heel klein, dat je hoopt dat door gaat werken.
2: Ja, zeker. Ja, als je heel vroeg begint met lezen, dan blijf je dat ook doen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om niet alleen maar boeken en lezen te promoten, maar je ook gewoon verhalen in het algemeen. Dus vertel elkaar verhalen en praat met elkaar. Ook met de jonge kind. Ook dat bevordert taalvaardigheid.
1: Ja, al van heel jong af. Hè. Soms zeggen ze van baby's die kunnen nog niet praten, maar je kunt al wel tegen ze praten.
2: Ja, absoluut. Ja, en dat blijkt ook heel goed te zijn voor de taalvaardigheid op een later stadium. Ja.
1: We gaan het zo hebben over de kinderboekenweek die deze week gaat beginnen. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. En eigenlijk, it's all about the books. Maar dat is niet helemaal waar, want er is zoveel meer. Maar toch gaan we daar naar luisteren.
2: Helemaal goed.

0: about those books.
1: Kijk op de samenleving, gast van de week.
2: Dat is programmamaker Loek Jansen. Hij werkt bij de bibliotheek Lingewaard en dat is een onderdeel van de bibliotheek Gelderland-Zuid. We hebben net kennis gemaakt met Loek en het werk in de bibliotheken van Lingewaard. We gaan het nu hebben over de kinderboekenweek, die natuurlijk bij jullie in de bibliotheek ook wordt gehouden. Begint woensdag, hè?
3: Ja, 30 september.
2: Ja, 30 september. Wat is het thema dit jaar?
3: Het thema dit jaar is spot aan. En dat vind ik zelf een heel leuk thema. Omdat het ook uitnodigt om en om boeken te lezen, maar ook om verhalen op een andere manier met elkaar te delen. Zoals het theater of film of via muziek, optredens.
2: Oké, dus er zijn activiteiten rondom spot aan op al dat gebied.
3: Zeker,
2: theater, zingen.
3: Er wordt van alles geprogrammeerd. Mm-hmm. In Lingewaard, in Gent, is er bijvoorbeeld een hoedan. Dat is een kinderworkshop die in de kinderboekenweek centraal staat om de vraag: hoe word je stemacteur? En dan komt stemacteur Irada Delsink naar de bieb toe. En dan staan de laptops klaar en dan gaan we wat dingetjes opnemen. En zij geeft eigenlijk een workshop over wat je allemaal kunt doen met je stem. En dat er veel meer bij komt kijken dan alleen het hebben van een mooie stem. Als je een stemacteur wilt worden.
2: Aha, en dat hoe dan, dat is deel van een serie, begreep ik.
3: Ja,
2: met
3: klopt.
2: Van allerlei wetenschappelijke of leuke onderwerpen.
3: Ja, eigenlijk staat elke hoe dan staat centraal om een hoe-vraag. En tijdens de kinderboekenweek hebben we dat dan meer geprogrammeerd om een vraag die gaat over theater of mm-hmm. acteren. Maar we hebben ook later een hoe dan die gaat over hoe spreek je gebarentaal. Dan hebben we er nog eentje, hoe blijft een vliegtuig in de lucht? En hoe breng je een pop tot leven? En komt er een poppenartiest ook naar de bieb.
2: Leuk,
3: ja,
2: dat is interessant en ook amusant, denk ik, voor kinderen.
3: Dus als je nieuwsgierig bent, neem je ouders mee en kom naar de bieb voor een leuke workshop.
2: Ja, maar op 1 oktober is er dus een stemacteur.
3: Ja.
2: En kunnen mensen daar nog naartoe?
3: Ja, via de website van de bieb kun je aanmelden. Zowel de ouders als de kinderen kun je aanmelden. Er zijn nog plekken, dus lekker doen, zou ik zeggen.
2: Ja. Nou, verder is er ook nog in Elst het een en ander te doen. Wat formeel natuurlijk niet bij Lingewaard hoort, maar wel vlakbij. Hè?
3: Ja, bij de buren inderdaad.
2: Ja.
3: In Elst hebben we een voorstelling van Sjors en Ruud. Dat heet Sjors en Ruud spelen een leesboek. Dat is op vrijdag 9 oktober in de theaterzaal van de Klif. En hun concept is eigenlijk meemaaktheater. Zij lezen eerst een boek voor en daarna gaan ze samen met het publiek aan de slag om van dat boek een theatervoorstelling te maken. Ouders kunnen lekker blijven zitten, maar kinderen worden wel uitgenodigd om daaraan mee te doen en samen dat stuk op te gaan spelen.
2: Dus het is eigenlijk interactief dan voor de kinderen?
3: Ja, inderdaad. Ja. Ze gaan samen aan de slag om een theatervoorstelling te maken.
2: Het verhaal is al wel gemaakt. Of hangt dat ook er nog vanaf hoe de kinderen het vorm gaan geven?
3: Nou, zij hebben Sjors en Ruud hebben een boek uitgekozen. En dat, ik weet niet precies welk boek dat is, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het thema van de kinderboekenweek.
2: Mm-hmm.
3: Dat boek lezen ze voor. Dus het script staat misschien al. Maar de invulling daarvan die staat nog open.
2: Ja, kinderen kunnen meedoen.
3: Ja, zeker.
2: Ja. En dan is er ook nog op 10 oktober iets leuks te doen, hè?
3: Ja, klopt. Op 10 oktober is er op Kasteel Doornenburg een markt, waarbij culturele aanbieders een kraampje bemannen om hun activiteiten te promoten. Zelf sta ik er ook vanuit de bieb. En bij mijn kraampje kunnen kinderen ridderschilden versieren en knutselen. En als zij daarmee klaar zijn, dan sla ik hen als het ware tot ridder van de bieb. En dan is er ook een trompetist die de eerste noten van het intro-muziekje van Floris speelt. De ridder Floris van het kasteel Doornenburg.
2: Ja, want Floris met Rutger Hauer is daadwerkelijk ook daar opgenomen.
3: Klopt,
2: voor een deel.
3: Ja. En daar is ook een voorstelling onder andere. Dus heel veel voorstellingen zijn daar van Lieteke Aalbers. En die voorstelling draait ook om een kinderboek. Dat heet Stromend door de tijd. En wordt er, dat is een geschiedenisverhaal over het rivierengebied. En er worden ook 2 kinderboeken weggegeven. En dan, ja, dan heb ik het nog alleen over mijn eigen kraampje vanuit de Biep. Dus er is genoeg te doen.
2: Er is genoeg te doen rondom Kasteel Doornenburg die dag. En ben jij zelf ook in middeleeuwse kledij? Of is dat niet de bedoeling?
3: Nou ja, ik heb aan het kasteel gevraagd of ik wat accessoires en zo mag lenen. En dat, dat vinden ze leuk. Dus ja, ik denk dat mijn kraam er heel, heel mooi uit gaat zien. Ja, dat is heel leuk dat ze daarin mee willen doen.
2: Ja, dan gaat het verhaal toch net nog ietsjes meer...
3: Ja, komt net wat meer tot leven.
2: Leven misschien, ja. Hè? Ja, zeker. En kinderen kunnen zich nog wel aanmelden voor een aantal van die activiteiten.
3: Ja, die markt in Noord-Doornenburg, dat is gewoon... ja, precies. Ja. En die hoe dan, waar ik het over had, is ook nog gewoon open. Zeker via de website van de Biep komen we er zeker uit.
2: Ja. En dan is er ook nog een hele leuke attractie, dat als kinderen in de Biep komen, ze een zogenaamd gouden ticket kunnen krijgen.
3: Klopt, ja. In elke vestiging kun je die ticket ophalen. Dat is een echt gouden ticket. Ik heb hem hier ook mee, maar dat is niet te zien voor de mensen thuis natuurlijk.
2: Ik denk het wel. Als mensen misschien een beeld hebben, dan zouden ze hem kunnen zien.
3: Ja, het gouden ticket.
2: Kijk eens.
3: Die kun je dus ophalen. En daar aan dat ticket zijn ook 6 challenges verbonden. Waaronder bijvoorbeeld 1 challenge. Kom naar een workshop, voorstelling of een andere activiteit. Nou, dan kun je die al meteen afvinken. Mm-hmm. Als je alle 6 hebt voltooid, dan krijg je een VIP-pakket. En een toegang tot het VIP-area van het Nijmeegse Kinderboekenfeest. Dat Nijmeegs Kinderboekenfeest is op 11 oktober. Dat is bij de Lindenberg. 1 groot feest. Denk aan glamour, glitters.
2: Nog steeds spot on.
3: Spot aan,
2: zeg maar.
3: Inderdaad. Ja, ja, ja. Milouska Meulen is daar ook aanwezig. Schrijfster van het Kinderboekenweeggeschenk. En er zijn ook andere schrijvers aanwezig. Er worden films vertoond. Er zijn ook workshops. En met dat gouden ticket en die voltooide challenges krijgen dus toegang tot de VIP-area van dat feest.
2: Ik ben nog wel even benieuwd naar een paar andere challenges. Want ja, je noemt er 1.
3: Het eentje is reserveer zelf een boek. Ook niet de moeilijkste. Mm-hmm. En dan is de volgende is leen een boek. Dus dat is, dan kun je die ook meteen afvinken. En dan heb je nog bijvoorbeeld de challenge knutsel je eigen verhaalfiguur. In elke vestiging hebben we wat knutselspullen neergezet. Dus je mag in de bibliotheek zelf een figuur knutselen. Mag je ook thuis doen. En als je
2: een
3: die
2: personage
3: dan even,
2: uit een favoriet boek of
3: dat
2: zo.
3: Dat mag, maar je kan ook zelf een personage bedenken. Mm-hmm. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Je neemt het dan even mee naar de Biep en laat je zien aan de balie. En dan krijg je weer een extra sticker op jouw gouden ticket.
2: Nou, dat is toch ook wel erg leuk. En dat is in alle bibliotheken van Gelderland-Zuid. Ja. Kun je dat gouden ticket zien te veroveren?
3: Ja, precies. Overal liggen die tickets achter de balie. Kun je gewoon bij een klantadviseur die dan aanwezig is gewoon even naar vragen. Maar ze zijn groot aangekondigd, dus het is niet te missen.
2: Nee, oké. Okay. Ja. Nou, dat kunnen kinderen. En is dat ook in de onbemande bibliotheek? Daar ligt ook het
3: In ieder geval in de bemande bibliotheken. Ja, ik weet niet zeker of dat ook in de onbemande bibliotheken zijn. Maar in Lingewaard is dat in ieder geval in Huissen, Gent en in Bemmel.
2: Nou, dat is allemaal wel een afstand dat te overbruggen is. Het is nogal wat, hè? Het gouden ticket.
3: Het gouden ticket, ja.
2: Is het ultieme doel in dit geval. Mochten mensen verder nog denken, ja, ik heb het niet helemaal spits. Waar was nou nog wel plek, waar niet? En waar kunnen ze dan het beste terecht?
3: Op de website van de bibliotheek. Daar via die website kun je je aanmelden. Af en toe is daar een prijsje aan verbonden. Maar volgens mij is voor alles kun je nog gewoon aanmelden.
2: De website van het
3: obgz.nl.
2: obgz.nl. Ja. En kinderen kunnen zich vrij voelen als ze in Huissen wonen, dat ze toch in Nijmegen terecht kunnen. En vice versa, dat is gewoon 1 grote bibliotheek.
3: Ja, we zijn 1 organisatie inderdaad. Dus op de website van de OBGZ, daar staat alles, ja.
2: Nou, ik denk dat we heel veel te weten zijn gekomen over de Kinderboekenweek, over jouw werk ook in de bibliotheken. Ik wil je heel hartelijk daarvoor bedanken.
3: Graag gedaan.
2: En de Kinderen voor Kinderen die maken ieder jaar een lied, hè, over de Kinderboekenweek. En ook dit jaar is dat zo. Dus hier is Spot aan.
0: Hallo,

0: Pennenstreken van Truus.
1: En Truus heeft het vandaag, hoe kan het ook anders, over de bibliotheek. Zoals jullie weten is taal echt mijn ding om met Paulien Cornelissen te spreken. Mijn relatie met de bibliotheek dateert dan ook al vanaf de tijd dat ik oud genoeg werd bevonden om zelfstandig van Angerlo, waar ik woonde, naar Doesburg te fietsen, waar de bibliotheek was. Het zal een jaar of 9 zijn geweest. Ik was al dol op voorgelezen worden en gelukkig deed mijn moeder dat regelmatig. Vanaf de tijd dat ik het zelfstandig kon, verslond ik het ene boek na het andere. Nu was daar thuis, in de jaren na de oorlog, echt geen budget voor. Met mijn verjaardag, soms Sinterklaas en bij het kerstfeest van de zondagsschool werd mijn boekenschat uitgebreid. Veel van die boeken heb ik nog steeds. Maar gelukkig was er de bibliotheek voor mijn leeshonger. Ruim voor mijn 12e had ik de kinderboekenafdeling uitgelezen. Die was toen minder groot dan nu en vonden de dames van de bibliotheek mij wijs genoeg om voorzichtig aan de volwassen boeken te beginnen. Ik heb het hele oeuvre van Leni Saris verslonden, soms meerdere keren. Al hield ik eigenlijk meer van boeken waarin avonturen werden beleefd, waarin naar verre oorden werd gereisd, waar andere mensen woonden met andere gewoonten. Mijn leeshonger bleef, al waren er tijden dat ik er minder aan toekwam. Toen we zelf kinderen kregen, las ik ze vanaf het allereerste begin voor. Daar genoot ik zelf misschien nog wel het meeste van. Aan mijn oudste dochter heb ik het leesgen in ieder geval overgedragen. Ook zij leest veel en graag en koestert de boekenschat uit haar jeugd. Ik gebruik mijn bibliotheek pas nog zeer regelmatig, al download ik mijn boeken nu meestal uit de online bibliotheek. Ik vind de e-reader een uitkomst, maar stiekem vind ik de papieren boeken nog steeds het echte werk. In de bibliotheek ben ik nog steeds vaak te vinden. Mijn creatieve schrijftafel eens per maand is onderdeel van hun aanbod. En het taalcafé, waar ik regelmatig te vinden ben, valt ook onder hun paraplu. De bibliotheek is zoveel meer geworden dan alleen tussenpersoon tussen boeken en lezers. Alles wat er op taalgebied, ook digitaal gebied, te ondersteunen valt, is in de bibliotheek aanwezig. Het is een echte ontmoetingsplek geworden en blijft daarmee een belangrijke factor in onze samenleving. De bibliotheek en ik, wij hebben een band voor het leven. Tot de volgende maand maar weer. Groeten van Truus.

0: En met Toontje Lager, net als in de film, komen we vanzelf terecht bij het Filmhuis in Zevenaar. En spreken we natuurlijk zoals iedere maand met Nan Hoestee. Nan, goedenavond.
1: Goedenavond, Irene. Ik wou even doorborduren op Storybook Children.
0: Vertel.
1: Want er is ook een film. Het is weer tijd voor boek en film.
0: Kijk eens aan.
1: Op 11 oktober om 10:30. Dan wordt de film Jury gedraaid. En de ingrediënten zijn een flamboyante Russische pianist die naar Amsterdam is gevlucht. En een introverte verslaggever. Zij worden vrienden.
0: Mm-hmm.
1: En die flamboyante pianist helpt de introverte schrijver, dat is Jan Brokken, om de moed te vinden om zijn droom na te jagen en schrijver te worden. Er is dus een boek nu uit in het Huis van de Dichter van Jan Brokken.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat dus over dit hele gegeven.
0: En
1: dat is weer een samenwerking met Boeken en Bureau, de Bibliotheek en het Filmhuis Zevenaar. En Mieke de Vette geeft weer een korte inleiding en een nabespreking. En zoals normaal en gewoonlijk op vertoning van lidmaatschap van Biep, donateurskaart van Filmhuis of Kassabon van Boeken en Bureau krijgen jullie 2,50 korting.
0: Nou, dus dat klinkt aantrekkelijk, Nan. En dat sluit mooi aan, inderdaad, op ons bibliotheekverhaal.
1: Precies. Eens even kijken. We hebben dus een vrij groot podium gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan moet ik even kijken waar ik die nou gelaten heb. Want ik had hem uitdraaien gemaakt. Oh ja, die ligt hier. Ik moest alles even haastig doen. Want ik kwam vrij laat terug.
0: Ja, want we hadden het er net over, bibliotheek is zoveel meer als alleen maar lezen. Maar het Filmhuis is ook meer dan alleen maar de films, hè? Jullie hebben ook een podium met optredens.
1: Met optredens. En dat zijn er een aantal. Deze boek en film, dat hoort ook bij podium.
0: Mm-hmm.
1: Dat noemen we Podium Plus. Dat is een extra films met een tintje eraan, zoals het voor- en nabespreken van de film.
0: Ja.
1: Dus dat valt ook onder podium.
0: Okay.
1: Dan gaan we eventjes naar onze tweede jaar van de serie opera en ballet. En op 27 oktober dan speelt Manon. Dat speelt zich af in het 18e eeuwse Parijs. En dat is om 8:15, 27 oktober.
0: En voor de duidelijkheid, het is niet een operavoorstelling op het podium, hè? Het is een film.
1: Het is een film. Ik kon niet duidelijk maken uit het plaatje of het nou een balletvoorstelling was of een opera. Want het waren ouderwetse mensen die iemand omhoog hielden. Ja, maak daar maar eens wat van als er ook niet bij staat. Dus,
0: laten we ons verrassen.
1: Ja, precies. Anders moeten mensen maar even op Manon googelen. Als je donateur bent of vriend, dan kunnen bezoekers profiteren van een passepartout, net als vorig jaar. En dan krijgen ze de mogelijkheid om als eerste tickets voor deze voorstelling te kopen. Nog meer interessant is dat Tosca, het Zwanemeer, Cozy van Tutti, Alice in Wonderland, Carmen en Romeo en Julia nog dit seizoen op de rol staan. Dus het zijn hele bekende en mooie balletvoorstellingen en opera's.
0: Oké.
1: Dan komt 11 oktober om 10:30 Trio Wingspan. Deze mensen hebben vaker opgetreden in het Filmhuis met veel succes. Het is een beetje folkachtige muziek.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij komt iedereen aan zijn trekken, hè? Van ritmische nummers, maar ook ballads. Even kijken. Ik ga even snel, want we hebben niet veel tijd, hè? Maar ik heb wel wat interessante films. 27 oktober om 8:15 komt Still Going Strong. Ook geen onbekende in het Filmhuis. Want daar spelen bluesfenomenen Jean-Paul Grieden, Ben Bouwman en Jetse de Jong. Staan ze op het podium. En dat is een sterke bluesavond verzekerd. Dus echt, zijn echt fenomenen.
0: Ja. En de laatste twee die je noemt, allemaal live muziek dus, hè?
1: Het is allemaal live muziek,
0: in een van de filmzalen.
1: Ja, in een van de. Meestal is zaal 1, want die heeft de beste akoestiek. Ja, meestal altijd in zaal 1.
0: Ja.
1: Dus ook weer een bluesavond. Dan draait bij ons de film The Manager. En die heeft de Kristallen Film Award gewonnen. Dat is een initiatief van het Nederlands Filmfestival, of Filmfonds. En dan krijgt de kijker een kijk je achter gesloten deuren van een onderneming naar bijvoorbeeld gesprekken waarin werknemers worden beoordeeld. Het hele rijlen en zeilen achter de schermen van een bedrijf.
0: Aha, dus, is die documentaire?
1: Nee, echt een film.
0: Maar wel echt een documentaire, film. Dus echt geen fictie, zou ik maar zeggen.
1: Nee, het is gewoon zoals het zou kunnen gaan.
0: Ja.
1: Snap je? Ik dacht dat hij zelfs in het Nederlands was, maar daar wil ik vanaf zijn.
0: Mm-hmm.
1: Want dan noem ik even wat losse films op. Queen at Sea, een film met Juliette Binoche en Tom Courtenay. Die zijn ook bekroond met een gouden zilveren beer in Berlijn. Dat geven ze een kijkje, een andere invalshoek op het thema dementie.
0: Oh.
1: Ja, dus dat is ook wel interessant. En dan draait de Amerikaanse versie van Sense and Sensibility. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, hoor. Van, want ik vind die...
0: Het is een typisch Brits, dat verhaal,
1: precies.
0: Zou je zeggen. Jane Austen, notabene.
1: Ja, precies. Dus ik weet niet wat ze hiervan gemaakt hebben.
0: Maakt nieuwsgierig in elk geval.
1: Ja, wel nieuwsgierig, ja. Maar ik ben niet zo'n Sense and Sensibility fan, hoor. Dus ik weet het nog niet. Dan draait er een familiefilm, Shaun het Schaap. Dus voor alle leeftijden.
0: Mm-hmm.
1: No Good Man, en dat speelt zich af in Afghanistan. Ook een heel interessante film, waarin een vrouw de hoofdpersoon speelt. En die, voordat de Taliban terugkwam, de enige vrouw bij een tv-station werkt. Ze heeft een heel slecht manbeeld, tot ze iemand ontmoet die haar beeld verandert. En het is een film met humor en romantiek, dus niet al te zwaar. Maar het geeft wel weer hoe vrouwen daar onder dat juk moeten leven, denk ik.
0: Ja, en sinds dat de Amerikanen weg zijn natuurlijk weer...
1: Ja, precies.
0: Slecht, eigenlijk. Ja,
1: ja. Dus ik ben benieuwd wat ze haar baan heeft gehouden, hoor. Dat weet ik niet. Misschien dat de film daar uitsluitend over geeft. Want het was echt voor de Taliban, hè?
0: Ja,
1: toen
0: zeker.
1: De Amerikanen daar...
0: Toevallig weet ik het wel, Nan, want ik heb hem vorige week gezien. Maar laten we de luisteraars nog eventjes in spanning houden.
1: Ja, oké. En dat speelt de film De Plak, een film over pestgedrag. Heel interessant. Nederlandse film. Een jonge vrouw, een documentairemaakster. En ja, ook weer zo'n actueel thema, hè?
0: Zeker. Ja, pesten niet alleen onder kinderen, maar ook onder volwassenen schijnt dat heel
1: zeker.
0: Veel toch te gebeuren, hè, op de werkvloer.
1: Zeker, en de gevolgen die ook later op latere leeftijd zich manifesteren. Mother Teresa draait... En ook heel interessant, Palestine 36. Dat is het begin van de Palestijnse emancipatie. Dus die gaat helemaal terug naar de bron. En dat is eigenlijk een thema wat eigenlijk onder de radar is gebleven. Maar wel van heel groot politiek gewicht in de wereld. Lijkt me heel interessant. Ik ga hem zeker kijken.
0: Nog in de tijd dat de Britten daar nog zaten.
1: Juist. Kijk, want dan heb je een beetje achtergrond wat er allemaal gespeeld heeft. Hè? Waardoor het nu zo komt zoals het komt. Dus dat is dus echt een stuk geschiedenis.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Hebben we nog tijd?
0: Nog eentje, Nan.
1: Ik ben eigenlijk wel... heb ik net genoeg.
0: Ja, kijk eens aan. Je hebt er al een aantal genoemd en de rest staat, neem ik aan, op jullie filmladder.
1: Ja, precies. En als mensen naar het Filmhuis-site gaan, www.filmhuis.nl, kunnen ze ook de films zien die binnenkort verwacht worden.
0: Oké, zit daar nog iets spannends tussen dat je weet?
1: Ik heb er wel naar gekeken, maar ik heb me ook wel geconcentreerd op wat er nu draait. Want ja, mensen mogen deze films niet missen. Ik dacht dat Palestine... op de nieuwe te verwachten film staat. Maar dat kunnen mensen zelf opzoeken. Hè? Het is een hele makkelijke site. Dus,
0: zeker. En de website is Filmhuis Zevenaar, overigens. Hè?
1: Precies.nl.
0: Ja, en jullie zitten in de kunstfabriek.
1: Kerkstraat. En als mensen het podiumprogramma willen zien... dan moeten ze even op specials zoeken. Dat is een balk, dat staat programma, binnenkort verwacht... Nu draaiende films en specials. Daar moeten ze even op kijken, want daar zit het podium onder.
0: Prima, dan kunnen mensen zelf even kijken of er iets interessants voor ze tussen zit. Ik neem aan van wel, hè, voor
1: zoveel
0: interessante muziekvoorstellingen. Film en boek, gewoon allerlei films. En natuurlijk Shaun het Schaap voor de kinderen, ook niet te missen. En nou, dan spreken we elkaar heel graag volgende maand weer. En dan, en ik wil je hartelijk bedanken.
1: Geen dank, Irene. Doei.
0: Doeg.

Dat was Champagne met How About Us. En zo zoetjes aan gaan we op naar het nieuws van 8 uur. En dan zijn we straks weer bij u terug met het tweede uur Kijk op de Samenleving. Met een kijk op de nieuwe samenleving van Mariette Wiegink. En zij spreekt deze maand september met Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum in Zevenaar. We hebben een stukje cabaret voor u, de infotheek en een herhaling van het interview van Tristan Scholte met Ton de Vocht, een van de mensen van theatergroep Whatever Happens. Zij treden aanstaand weekend op met hun jubileumvoorstelling in het Museater. Daarover zo dadelijk meer. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
2: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 6:30 en wij gaan verder met het tweede uur van Kijk op de Samenleving. Nog tot 9:00 kunt u luisteren naar de Kijk op de Nieuwe Samenleving van september, waarin Maria Twiging spreekt met Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum Zevenaar. Daarna hebben we een stukje cabaret voor u en een herhaling van het interview van Tristan Scholte met Ton de Vocht van Whatever Happens over de jubileumvoorstelling. En tot slot nog de infotheek met een aantal berichten hier uit deze regio. We gaan eerst beginnen met muziek en dat is een Nederlandstalige. Een samenwerking tussen Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang. We hebben

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Melanie Hegeman van Zevenaardig. We zitten in het gebouw van Zevenaardig, natuurlijk. En ik heb gehoord dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn. En aangezien de laatste keer dat ik hier was, was in 2021. Dan had ik een gesprek met Dick en 2020 met Ellen. Dus het is hoog tijd, zou ik zeggen. Dus Melanie, ga van start, want jij hebt allerlei nieuws te melden, volgens mij.
2: Nou ja, dat klopt. Vorig jaar zijn we binnen Zevenaardig Herstelacademie Zevenaardig gestart.
1: Ja.
2: Dat is een laagdrempelig steunpunt voor mensen met psychische kwetsbaarheid en mentale struggles.
1: Ja.
2: En dat was een opdracht van de gemeente Zevenaar die wij kregen.
1: Nou.
2: Met beide handen aangepakt.
1: Nou. Ja. Wat bijzonder, want meestal is het steunen gaat vaak, nou ook niet altijd vaak, over het in de materiële zin. Maar dit is dus ook in de psychologische zin.
2: Ja, dit is mentale gezondheid.
1: Dus ja. En hoe belangrijk, vind ik, hè? Oké, hoe belangrijk is dat niet? Ik bedoel, dat is, nou, natuurlijk is het financiële basis ook heel belangrijk, hè? Want zonder dat kan je wel heel sterk en stevig zijn en nog niks beginnen.
2: Ja, precies.
1: Maar goed, ja, nu ben ik aan het woord en nu jij eerst.
2: Wat wil je weten, Marja?
1: Nou, ik wil van die herstelacademie, dat is heel intrigerend.
2: Ja, nou, herstelacademie is dus een laagdrempelig steunpunt.
1: Ja?
2: Mensen kunnen hier terecht zonder indicatie.
1: Ah.
2: Dus je hebt, waar je bij Zevenaardig dagbesteding, activerend werk en WLZ, WMO-indicatie nodig hebt, heb je bij de Herstelacademie. En dat niet nodig.
1: Yeah.
2: En moet ik gelijk even zeggen, want we hebben het nu over Herstelacademie Zevenaardig. Zo zijn wij vorig jaar gestart onder die naam.
1: Yeah.
2: In het gebouw van Zevenaardig. Maar we krijgen nu een eigen locatie. We zijn gegroeid. We gaan naar het centrum van Zevenaar.
1: Ja.
2: En we gaan verder onder de naam Zelfregiecentrum Zevenaar.
1: Maar vertel even dan over de aanloop. Want dat is kennelijk zo succesvol geweest dat de gemeente enzovoort enzovoort.
2: Ja, we zijn vorig jaar gestart vanuit een opdracht van de gemeente inderdaad. Ja. Omdat wachtlijsten in de GGZ lopen de spuigaten uit. Mensen staan soms 2,5 jaar op een wachtlijst voordat er hulp komt.
1: Uh-huh.
2: En als je in de tussentijd niets doet, ja, verandert er niks.
1: Nee.
2: En dus... Ja, dit is echt ook een soort voorliggende voorziening. Mensen kunnen hier al terecht als ze mentaal vastlopen.
1: Ja. Ja.
2: We hebben allerlei activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen. Hè. Soms is het gewoon ook al dat mensen eenzaam zijn, sociaal contact misten.
1: Ja.
2: En dan kom je hier in een groep en dan zie je dat je eigenlijk niet de enige bent die... mentaal.
1: Ja. Maar hier bedoel je straks ook in dat gebouw in het centrum.
2: In dat gebouw in het centrum, ja.
1: Maar wie beoordeelt dan bijvoorbeeld in welke groep je het beste thuis hoort? Of waar je...
2: Nou, mensen kunnen bij ons gewoon binnenkomen lopen. Ja. We hebben nu een aantal vaste activiteiten in de week.
1: Op
2: maandag hebben we bijvoorbeeld een wandelgroep.
1: Ja.
2: Gewoon lekker met elkaar in de buitenlucht bij de Bruilie wandelen. En samen het gesprek aangaan. Er worden dingen gedeeld. Waar loop jij tegenaan?
1: Met begeleiding?
2: Er loopt altijd een vrijwillige kartrekker. Wij werken met kartrekkers.
1: Kartrekkers.
2: Ja. En het zijn mensen die zelf ervaringskennis hebben.
1: Ja.
2: Die hebben zelf wat meegemaakt.
1: Ja.
2: Die weten hoe het werkt. Die weten hoe het is. Maar zijn zelf in hun eigen herstelproces zover dat ze in staat zijn om anderen te helpen.
1: Ja. Ja.
2: En we zijn geen therapeut. We zijn geen behandelaar.
1: Nee. Dat is vooral niet.
2: Ja, het is echt vanuit die gelijkwaardigheid dat wij mensen
1: Maar wat ik namelijk wel kan voorstellen, dat is dat ook niet iedereen geschikt is om een ander te begeleiden of de weg te wijzen, tussen aanhalingstekens. Niet iedereen heeft daar de goede capaciteit voor, lijkt mij.
2: Het werkt bij ons dus wel anders. We werken wel echt vanuit die ervaringskennis.
1: Ja.
2: Dus je moet wel iets meegemaakt hebben. En daarnaast moet je natuurlijk in staat zijn om...
1: Ja.
2: Nou ja,
1: die twee aspecten dan.
2: Die kennis inderdaad in staat te zijn om... je in te zetten voor een ander. En we hebben nu zo dat we zijn gestart met een aantal kaarttrekkers. We willen verder groeien. En het mooiste is als mensen bij ons binnenkomen als deelnemer. Zelf deel gaan nemen aan onze groepen. Ja. Kijken hoe het werkt. Wij leren elkaar kennen. Ja. En dan dat je op een gegeven moment denkt van ik ben zover. Ik wil me nu zelf inzetten.
1: Ja.
2: Voor een activiteit of op de achtergrond. Dat kan ook.
1: Ja. Ja. En hoe heeft de gemeente daar zo voldoende inzicht in gekregen dat ze dachten van kom, we stellen een ruimte beschikbaar?
2: Nou ja, het is een landelijk trend op dit moment. Hè? Oh. Want er moet gewoon iets gebeuren in de GGZ. En dus alle, de overheid moet daar iets in gaan doen.
1: Ondernemen. Ja,
2: precies. Dus daarom zijn ze hier gekomen bij ons. En wij zijn daarop ingesprongen. Ja. En je ziet het meer in het land. In Duiven hebben ze ook een herstelcommunity. Ja. In Montferland. Oh, ja, eigenlijk overal eigenlijk wel. Daar werken wij ook wel veel mee samen.
1: Ja. En op welk gebied werk je dan samen?
2: Nou, we hebben in de Week van de Mentale Gezondheid, dat is altijd de eerste week van juni, is er een landelijke week voor mentale gezondheid. Hebben we hier in de Liemers, met de Liemerse gemeente, met de herstelcommunities die daar zitten, samen een programma gemaakt, zodat we elke dag in de Liemers in een van de plaatsen iets te doen was.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja. Dan vergroot je gewoon het gebied en versterk je elkaar gewoon.
1: Dat al. Ja. En kun je al iets zeggen over de interesse die er is bij mensen met mentale problemen? Laat ik het maar even grof zeggen.
2: We zijn nu heel hard aan het werk om zichtbaar te worden en te laten zien dat we er zijn.
1: Was er al niet ook iets hier dan in huis bij Zevenaardig?
2: Bij Zevenaardig heb je een WLZ of een WMO-indicatie.
1: Precies. Ja. Maar goed, dat verspreidt zich misschien van daaruit wel over enzovoort? Of?
2: Nou, dat is wel een andere groep. Dat is een andere doelgroep.
1: Ja, toch.
2: Ja. Okay, want, want ik zeg, hè, bij ons kun je deelnemen. Kost je niks.
1: Nee,
2: je hebt geen indicatie nodig. Je huisarts hoef je niet te verwijzen in die zin. Je mag gewoon meedoen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die hier komen en zijn en behandeld worden met een indicatie, dat die ook denken, oh, zo'n wandelgroep lijkt me wel leuk, ga ik ook doen.
2: Dan soms kan daar een overlap in zitten, inderdaad. Sommige mensen hebben natuurlijk hier ook hebben een WMO-indicatie en nemen deel aan het activerend werk of een zinvolle dagbesteding bij Zevenaardig. Mm. Maar vinden het daarnaast ook wel fijn om bij bijvoorbeeld een ADHD-groep aan te sluiten. We hebben ook een ADHD-praatgroep. Oh, okay. We hebben ook veel lotgenoten. Contact.
1: Ja, noem eens even op wat voor soort groepen. Ja. Jullie zijn al niet begonnen daar, geloof ik.
2: Nee, maar we draaien hier al wel een jaar. We hebben hier op maandag dus de wandelgroep.
1: Ja.
2: Op dinsdag is er een ADHD-praatgroep. Dat zijn mensen die een diagnose ADHD, ADD hebben of zich herkennen. Ik bedoel, we hoeven niet per se een diagnose te hebben. Die komen samen en praten over allerlei dingen waar zij in het leven tegenaan lopen.
1: Ja,
2: en soms ook niet, dan wordt gewoon een spelletje gedaan.
1: Oké, ook goed. Ja.
2: Ook voor de ontspanning. Ja. Hè? En op vrijdag hebben we een inloopmiddag. Dat is altijd een vrije inloop met een activiteit. En die activiteit kan van alles zijn.
1: Oh, okay.
2: Dat kan een creatieve activiteit zijn. Dat kan ook op een spelvorm zijn. Hmm. Met verschillende onderwerpen. Eigenlijk is dit daar altijd wel een werkvorm met iets op persoonlijke ontwikkeling. Dat je wel op je... Ja, we gaan ook zelf regiecentrum heten. Omdat we wel vinden dat je eigen regie...
1: Precies. Dat betekent dus ook eigen inbreng.
2: Zeker.
1: Yeah.
2: Ja, want wij... ik heb allerlei ideeën. En zeker voor het nieuwe pand.
1: Ja.
2: Want we gaan daar 4 dagen in de week open zijn.
1: Ah.
2: Dus 4 dagen inloop. Dat we echt wel ruimer... nog laagdrempeliger aanwezig zijn.
1: En wat voor spannende ideeën heb jij?
2: Nou ja, ik zou heel graag allerlei andere groepen nog wel willen starten.
1: Ja, dat begrijp
2: contact.
1: Ik.
2: Maar bij herstelwerk is het wel zo dat we werken vanuit de vraag. Dus er moet ergens behoefte aan zijn. Je kunt je bij ons... Hebben wij iets nog niet en je hebt ergens behoefte aan. Dan kun je... Bij
1: maar
2: mij komen.
1: Mensen moeten wel weten dat dat mogelijk is.
2: Precies, ja.
1: Dat is het dan. En hoe breng je dat over het voetlicht?
2: Nou ja, we hebben nu gelukkig deze maand, of deze week, heeft de gemeente Zevenaar een campagne gestart om ons onder de aandacht te brengen.
1: Oh, mooi.
2: In heel Zevenaar, in de gemeente Zevenaar, vind je nu posters in de
1: posters?
2: Met onze naam daarop.
1: Ja.
2: Zelfs op de website zag ik.
1: Nou, en blijft de Zevenaardig heten?
2: Nee, Zelfvergiecentrum Zevenaar.
1: Oh, hier heb je het al. Ja, dat is het dan. Ja,
2: ja, ja. We gaan in die zin los.
1: Ja. Ja. Ik zou bijna Zelfaardig kunnen heten.
2: Ja, nou, dat vind ik een leuke.
1: Ja, precies.
2: En die ga ik onthouden.
1: Oké. Maar goed, er zit geen ding recht op, hoor. Op het, die hebben er niet op. Nee.
2: Ja, we hebben voor Zelfvergiecentrum gekozen, omdat we denken dat de lading het best dekt.
1: Ja, belangrijk.
2: En dan locatie Zevenaar gewoon.
1: Ja. En waar makkelijk is die locatie? Dan ben ik natuurlijk ook al
2: Ja, dat is midden in het centrum. Arnhemseweg 5A.
1: Hmm.
2: En voorheen het pand waar Totaalgemak gezeten heeft.
1: Oh. Ik
2: denk de meeste mensen wel bekend.
1: Ja, mij niet. Maar dat maakt mij niet uit, want ik zoek het niet. Maar oké.
2: Okay. Ja. Je bent altijd welkom.
1: Ja. Voor mijzelf regie. Ja, precies. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar wanneer verwacht je dat jullie daar kunnen gaan starten?
2: Nou, we hebben vorige week de sleutel gekregen.
1: Dat al?
2: Ja, we zijn nu aan het klussen nog. Er wordt nog wat verbouwd. En eind van de week beginnen wij zelf met klussen daar.
1: Ja.
2: En dat gaan we ook doen met onze deelnemers en onze vrijwilligers. Zodat het ook door iedereen, met iedereen en van ons samen wordt.
1: Het is ook een manier om het samen te iets ondernemen, te doen, te ervaren enzovoort, denk ik. Allemaal.
2: Ja, maar bij ons staat samen is gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, precies. Ja. Hoe belangrijk is dat niet? Ja. Maar werkt het dan ook zo dat je aan de deelnemers de ruimte geeft om bijvoorbeeld na afloop, weet ik wat, dezelfde dag, volgende dag, volgende week, te bespreken de dingen waar ze tegenaan gelopen zijn?
2: Ja, het kan altijd. Je gaat deelnemen in een activiteit of in de groep.
1: Ja.
2: Daar kun je altijd dingen bespreekbaar maken.
1: Ja, maar dat doe je natuurlijk niet ter plekke als je aan het klussen bent, aan timmeren.
2: Nee, met klussen dan niet inderdaad. Maar als we dadelijk daar zitten en we draaien daar. We zijn ook altijd aanwezig met ons team.
1: Ja.
2: We zijn altijd
1: beschikbaar. Heb je dan een spreekuur ook nog zo?
2: Met de inloop hebben wij. Inderdaad, kun je binnenkomen en kun je een één-op-één gesprek krijgen.
1: Ja.
2: We voeren ook kompasgesprekken. Hmm. Voor mensen die echt nieuw binnenkomen. Maar ook als je bij ons al binnen bent, dat je zegt, goh, ik wil eigenlijk een één-op-één gesprek, een kompasgesprek. Ik wil eens even weten waar ik sta.
1: Ja.
2: Wat kan ik hier allemaal doen?
1: Ja.
2: En waar wil ik eigenlijk naartoe groeien?
1: Ja. Dus dat is maar mensen kunnen dus wel jullie hulp inroepen. Als ze tegen iets aanlopen, weet je wel.
2: Zeker.
1: En dan zeggen van, goh, ik wil daar even over hebben, kan dat.
2: Zeker. Want het grootste gedeelte van ons werk is ook gewoon er zijn.
1: Ja.
2: Luisterend oor bieden.
1: Ja. Betekent therapeuten in dienst?
2: Nee, want we hebben geen. Alles draait hier op peer support. Dus vanuit die ervaringskennis. We zijn geen behandelaar-therapeut.
1: Nee.
2: En we hebben dus ook die verhouding niet met professioneel-cliënt. Het is gewoon op basis van gelijkwaardigheid. En dat maakt het eigenlijk zo heel bijzonder. En heel prettig voor heel veel mensen.
1: Ja.
2: Want heel veel mensen hebben al heel veel behandeling gehad, zeg maar. En dan zit je altijd in die verhouding.
1: Ja.
2: En bij ons is dat niet.
1: Ja.
2: Nee.
1: Maar dan denk ik wel aan, er moet wel vertrouwen zijn in dat een ander je kan helpen.
2: Ja.
1: Of dat een ander je een goede suggestie kan geven. Of inzicht
2: maar
1: kan.
2: Maar dat zit dus in die ervaringskennis.
1: Ja.
2: We werken ook met ervaringsdeskundigen.
1: Ja.
2: Okay. Dat zijn dus mensen die ook opgeleid zijn. De opleiding ervaringsdeskundigheid gedaan
1: dat
2: hebben.
1: Dat wel. Dus zoiets bestaat.
2: Ja, dus die hebben de ervaringskennis. Die hebben hun kennis omgezet in de opleiding.
1: Ja.
2: En kunnen dus van daaruit ook.
1: Ja,
2: we doen niet zomaar wat natuurlijk.
1: Nee.
2: En mensen kunnen elkaar natuurlijk ook wel gewoon echt heel goed ondersteunen. Maar daar gaat het ook om, dat men elkaar ook ondersteunt.
1: Ja. Nou, hoe belangrijk is dat niet?
2: Ja, en wat ik veel terug hoor is dat zien en gehoord worden is gewoon heel erg belangrijk.
1: Oké, leuk.
2: De erkenning en de herkenning bij elkaar. Dat is echt heel erg helpend.
1: Eigenlijk dat basale dingen.
2: Precies.
1: Ja, grappig, hè?
2: Ja, een beetje naar elkaar omkijken en elkaar horen en zien.
1: Ja,
2: dat is
1: precies.
2: Echt, dat maakt een groot verschil en wordt heel vaak onderschat.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, dus over een paar maanden gaan jullie van daaruit starten.
3: Maar goed. Wanneer precies weten we nog niet.
1: Als het klussen
3: klaar is, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat we eigenlijk vrij snel daar van start zullen gaan. Omdat het hoeft niet perfect te zijn daar. Voordat we beginnen.
1: Welk mens is wel perfect? Ja, ja. Dus moet het gebouw dan wel perfect zijn?
3: Nee, precies.
1: Zoiets zeggen we dan maar. Hè?
3: Ja. Ja.
1: Nou, hartstikke bedankt. En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. Ja, jij ook natuurlijk, maar ik ook.
3: Komt rust nog een keer langs mij.
1: Ja.

0: De officiële jagersclub. Die waren op een gegeven moment boos over de wolf. Twee wolven, twee vrouwtjes. En die gingen toen samen op de Veluwe wonen. Nou, dat gaf dan bij de lokale bevolking op de Veluwe weer klachten van religieuze aard. Laten we het daar even op houden. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een plan. Hè? Een interprovinciaal wolvenplan. Want dit is Nederland, er kan niet gewoon een wolf het land binnenwandelen zonder dat daar een roedel ambtenaren achteraan gaat.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Onze cabaret gaat vandaag over dieren, want aanstaande zondag dan is het Dierendag en dan worden de meeste dieren wat extra verwend. Althans de huisdieren. Ik neem aan dat dat niet voor de wolven gaat waar Pieter Derks het over had, maar je weet maar nooit. Volgens Jochem Meijer hebben de dieren het overigens veel makkelijker dan wij. Ze zijn veel relaxter.
3: Het is niet makkelijk om af te vallen. Het is niet makkelijk. Is dat laatste ding. Een krokodil hoeft nooit af te vallen. Een krokodil, die zwemt door de Amazone heen. Ja? Zwemt door de Amazone. Zwemt door de Amazone heen. Ja? Die ziet een buffel, denkt buffel, buffel, prikkel, prikkel, hap, hap. Meer denk ik niet. Een krokodil gaat niet eerst naar de weetwoordjeskalender lopen. Om te kijken hoeveel punten een buffel is. Echt niet. Onder het motto, vandaag wil ik een buffel light. Nee, dat gebeurt niet echt. Dieren hebben het veel les. Want ik ging afvallen en dat was niet makkelijk. Een vriend van mij zei tegen mij, Jochem, als jij wil afvallen, dan moet je gaan zwemmen. Ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen. Nou, toen ben ik gaan zwemmen. Maar zwemmen heeft dus totaal geen zin. Als je wil afvallen, heeft totaal geen zin. Want is je wel eens opgevallen, maar na het zwemmen heb je altijd zin in patat. Dat heeft geen zin, dat heeft geen zin. En twee mensen zeggen mij, maar Jochem, als je echt wil afvallen, dan moet je een maagbol nemen. Ik zeg, een maagballon. Dan heb ik een maagballon. Ken je het? Een maagballon? Dat is een klein ballonnetje in je maag. En daarna heb je minder zin om te eten. Maar lijkt me nou zo gek. Dat je met een meisje aan het praten bent. En die ballon gaat zo half open. He? Nee, Tim. Ja, het gaat goed. Mijn lang. Ik heb nu een weegschaal met een dartstem. Die wordt steeds positiever naarmate je dikker wordt. Maar dieren hebben het veel relaxter. Broer, een leeuw komt niet thuis naar de jacht. En laat de leeuwin hem zo op te wachten en zegt... Heb je vanmorgen deze natte handen laten slingen? Dieren hebben het veel relaxter, joh. Een leeuw hoeft op zaterdagmiddag niet 2 uur buiten de hennes en mouders te wachten. Dat hoeft een leeuw niet. Leeuwen hebben het veel relaxter. Een leeuw ziet niet rustig naar FC Groningen te kijken. Dat de leeuwin binnenkomt, pakt de afstand in, drukt de televisie uit... Gaat tegenover zitten en zegt...
4: Zeg, Loekie, we moeten neem praten. Ik ben nog niet over mijn ex heen. Ik ben nog zo aan hem gehecht. Jij bent meer een soort van broertje. Spijt me zo, daar ben ik echt. Nee, ik maak je niet gelukkig. Doe dit eigenlijk voor jou. Want jij verdient veel beter omdat dat ik van je hou. Nee, ik zou je zeker missen. Want je was zo lief voor mij. Maar mijn leven is een chaos. En daar pas je nu niet bij. Het is beter voor een pijn. Om nu uit elkaar te gaan. Nee, laat maar niet gaan zoenen. Want ik kan ik echt niet aan. Maar voor de rest van je leven heb je een plekje in mijn hart.
3: Dieren hebben het veel. Stel je voor dat dieren opeens wel menselijke eigenschappen zouden hebben. Zou dat geweldig zijn? Een homoseksuele tijger. Dat lijkt me geweldig. Een antilope is rustig aan het grazen. Komt er een homoseksuele tijger voorbij. Let op, dit vind ik een leuk grapje.
4: Hé, antilope. Ja.
3: Je loopt door het bos heen, komt er een homoseksuele uil voorbij.
4: Yeah.
3: Dieren hebben het veel lekker.

0: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
1: Muziektheater Whatever Happens komt begin oktober naar het Muziektheater in Zevenaar. In de jubileumvoorstelling Klik zoekt de groep naar het mooiste beeld van 25 jaar muziektheater. Zo lang bestaat de groep ook. Een selectie van bekend repertoire wordt opnieuw belicht en er is ook nieuw materiaal ontwikkeld. Houd je ogen open, zegt de groep, want elk moment is in een flits voorbij. Een van de spelers is Don Vocht. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Nou, neem ons eens mee. Wat is Whatever Happens voor groep?
2: Ja, wij zijn een groep van 8 mensen. We zijn met 6 vrouwen en 2 mannen. En de basis van wat we doen is meerstemmig gezang. Daarvoor is een van onze dames is de professional die ons op muzikaal gebied brengt waar we staan. En maar we noemen onszelf geen koor, want er is toch wel iets meer wat we doen op toneel. Ik zeg ook altijd, als je bij ons je ogen dicht doet, mis je toch de helft van de voorstelling.
1: Ja. Het is een jubileumvoorstelling, Klik, 25 jaar. Hoe vatten jullie die 25 jaar samen? Want jullie doen het ook al 25 jaar samen, hè? In dezelfde samenstelling.
2: Ja, het is echt, we zijn met 25 jaar met dezelfde mensen bij elkaar. En hoe vat je dat samen? Het laat zich bijna niet samenvatten. Wij hebben er dit keer voor gekozen om in deze voorstelling toch een soort bloemlezing te doen van datgene wat we aan repertoire hebben verzameld.

0: groep. En eigenlijk zit in die term alles. De theaterbeleving heeft ook een visuele kant.
1: Ja.
0: We proberen, er komen dingen naar voren waar je door geraakt kan worden. Er komen dingen voor waarom je kan lachen. En het is niet een toneelstuk met liedjes, maar het is ook geen musical, maar het is een muziekprogramma. En we proberen dat op een zo levendig mogelijke manier voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, met van allerlei soorten muziek. Ik zag Mika komt ook voorbij, de zanger.
0: Ja, dus ja, klopt.
1: Echt van alles wat.
0: Ja, het is echt, het is heel breed. Van Nederlandstalig, Engelstalig, er zit zelfs wat Duits in. En we proberen wat interactie te maken met de zaal af en toe. Dat is een van de dingen die we graag doen.
1: Ja.
0: Voor elk wat wils.
1: Ja, wat proberen jullie over te brengen op het publiek?
0: Vooral dat ze fijne avond theater kunnen beleven. Het is niet zo dat wij een bepaalde boodschap willen overbrengen of wat ook. En het is ook niet zo dat we nu een hele obligate 25 jaar bestaan jubileum vieren. Natuurlijk wordt de voorstelling daar wel aan opgehangen. Maar het is vooral alles bij elkaar een levendig muzikaal programma.
1: Ja, met echt van alles wat komt er dus voorbij.
0: Ja hoor, ja.
1: Ja. Waarom zouden mensen moeten komen naar de voorstelling?
0: Dat is een hele mooie vraag. Ja, als je van theater houdt en je houdt van variatie, je houdt van muziek, van meerstemmige zang, je houdt van van luchtigheid, maar je houdt ook van diepgang, dan is het kaartje voor jou.
1: Ja. Jullie zijn nog volop in de repetities. Hoe gaan die op dit moment?
0: Ja, dat is leuk en dat is ook heel spannend. Omdat we nu ook met een begeleidingsband werken, hebben we niet meer alles helemaal in eigen hand in hoe de dingen verlopen. De muzici die repeteren apart van ons. En dan op een gegeven moment voegen we dat samen. Nou, dan valt je mond open als je ziet wat die mensen allemaal kunnen en hoe naadloos dat op elkaar gaat aansluiten. Kijk, onze muzikale leider die heeft het lijntje met ons om de zang voor te bereiden en het lijntje met de muzikanten om de muziek voor te bereiden. Ja, dat valt geweldig in elkaar. En we zitten nu in de fase waarin we wat frequenter met de band samen repeteren. En dat is wel optimaal genieten van de voorbereiding voor onszelf ook.
1: Ja, want het zijn twee aparte sporen eigenlijk die dus bij elkaar komen uiteindelijk.
0: Ja, in wezen wel. En ondertussen zitten we wel in dezelfde wagon om even in diezelfde beeldspraak te blijven.
1: Ja. Ja, en het gaat best lekker.
0: Ja, zeker. Ja. We zijn er heel blij mee. Ja. Ja.
1: Tot slot, je zei al, we zitten 25 jaar in dezelfde groep. We doen het al 25 jaar met z'n allen, met ons clubje. Hoe groot is het clubje?
0: We zijn met z'n achten, 6 vrouwen, 2 mannen. En we hebben 3 muzikanten daarbij.
1: Ja. Hoe hou je dat vol met het clubje?
0: Ja, dat is leuk hoor, want dat gaat best met pieken en dalen. En maar je groeit op een gegeven moment ook persoonlijk zover naar elkaar toe. Je maakt heel veel mee. We hebben bij elkaar kinderen geboren zien worden. We hebben meegemaakt van elkaar dat ouders overlijden.
1: Ja.
0: Wel en wee over de opvoeding van Kroost delen we met elkaar. Je krijgt persoonlijk ook een bepaalde band met elkaar. En dat maakt dat we, hoewel we 8 totaal verschillende persoonlijkheden zijn, toch als een soort eenheid naar voren kunnen komen.
1: Ja, wat goed. 25 jaar, hoe zie je de toekomst voor je?
0: Wat de toekomst brengen zal, dat is altijd een lastige. Zolang wij nog zin hebben, gaan we door. Zo simpel is het.
1: Ja, en dat heb je nog?
0: Dat hebben we nog.
1: Heel goed. Don Vocht van muziektheatergroep Whatever Happens. Dank en heel veel succes alvast in de komende periode.
0: Hey, dankjewel.
1: Whatever Happens speelt haar voorstelling Klik op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober in het Museater in Zevenaar. Kaarten zijn nog te koop, hè?
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Er zijn nog een paar.
1: Dus je kunt je slag nog slaan en te koop.
0: En als je een hele leuke uitgebreide uitgaansavond wil hebben, dan kun je ook nog komen dineren in het Museater vooraf.
1: Okay, dus dat kan een heel pakket erbij.
0: Ja.
1: Ja, en dat is allemaal te zien op de site limerskunstwerk.nl. Daar kun je ook de kaartjes kopen. Don Vocht, dank en heel veel succes.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: In het eerste uur heeft u ons interview met Loek Jansen kunnen horen met de activiteiten tijdens de Kinderboekenweek in Lingewaard. Maar er zijn natuurlijk meer bibliotheken in onze regio, onder andere de Zomerij. En we lichten er een van de activiteiten uit van de Zomerij. Opleidingsorkest Da Capo speelt samen met verhalenverteller Hans Platenkamp het sprookje Alice, al dan niet in Wonderland. En dat is in het Salencentrum in Oosterbeek. Dat is een interactieve voorstelling en Hans neemt de kinderen mee op avontuur met Alice. Hoe het verhaal zich ontwikkelt, dat bepaalt het publiek zelf door met een dobbelsteen te gooien. En zodoende staat het niet vast of Alice nou wel of niet in Wonderland belandt. En dat maakt de voorstelling spannend. Het orkest Da Capo die speelt en laat het verhaal verder tot leven komen. Het thema van de Kinderboekenweek Spot aan past hier goed bij. De kinderen staan letterlijk in de spotlight en spelen een actieve rol in het verhaal. Kijk voor meer informatie en tickets op dezomerij.nl/kinderboekenweek. Bezoekers van het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in Doesburg kunnen nog tot 2 oktober meedoen aan een speurtocht voor volwassenen. Deze speurtocht gaat om 10 vitrines in het museum en in elke vitrine staat één voorwerp dat er eigenlijk niet thuis hoort. In totaal moeten de deelnemers er dus 10 zoeken. De speurtocht is speciaal bedacht voor het museumweekend 2026 en is bedoeld om de bezoekers op een andere manier naar de collectie te laten kijken. U kunt meedoen aan de speurtocht tijdens de openingstijden van het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in Doesburg. En u vindt deze tijden plus meer informatie op de website ovspeelgoedmuseum.nl. Kul Cabaret opent op vrijdag 2 oktober het nieuwe seizoen met een speciale jubileumvoorstelling ter ere van haar 25-jarig bestaan. De avond met cabaret en muziek vindt vanaf 8 uur 's avonds plaats in Cultuurcentrum De Ochtend in Duiven. Het wordt een avond met verschillende acts. Onder andere cabaret van De Bruin en Van de Ven, diverse nieuwe cabarettalenten en een amazing medley door Roel en Robin van De Gouden Herinnering. De avond wordt afgesloten met live muziek van coverband Tanks. Meer informatie vindt u op de website van De Ochtend en dat spel je met een G en een T. En tot slot aandacht voor streekgenoot Mark van Drunik. Hij is professioneel danser bij Introdans. Het nieuwe tv-programma Podium Dans Backstage belicht het leven van 5 professionele dansers. En iedere aflevering staat 1 danser bij een van de grote dansgezelschappen van ons land centraal. De serie start aanstaande woensdag 30 september en de aflevering met introdanser Mark van Drunik is op 21 oktober om 3:15 middags te zien op NPO 2. Dans is er bij Mark van Drunik met de paplepel ingegoten. Zijn ouders, allebei ex-dansers en eigenaar van dansschool Danspodium in Zevenaar, inspireerden hem, maar ze hebben hem nooit gedwongen om te dansen. Dat wilde hij zelf graag. Op zijn 5e begon Mark met breakdance en al snel volgde ballet, moderne dans en urban. Na de middelbare school studeerde hij theater en dans aan Artes Academie Arnhem en trad na een stage bij Introdans in dienst en bij het gezelschap van Introdans. En Mark van Drunik is over 3 weken op 19 oktober onze gast van de week. En laten we nu alvast even met de beentjes losgaan met Dave. Dansez maintenant.

was natuurlijk Guus Meeuwis met Brabant. Daar brandt nog licht. Nou, bij ons brandt ook nog licht in de studio. Maar niet zo gek lang meer, want wij gaan een punt zetten achter het programma van vandaag. Kijken we nog eventjes terug. De gast van de week, dat is vandaag Loek Jansen. Of ik moet zeggen, dat was Loek Jansen. Programmamaker Lingewaard van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Onder andere over de activiteiten in de Kinderboekenweek. Die begint aanstaande woensdag. Mocht u meer informatie willen of u ergens voor aan willen melden, dan kan dat via de website www.obgz. Dat is Openbaar Bibliotheek Gelderland Zuid.nl. Ook hoorden we Nan Hoestee over de activiteiten van het Filmhuis Zevenaar. Dat zijn niet alleen films, maar ook podiumoptredens. En de pennenstreek was van Truus van der Woude over de bibliotheek. In het tweede uur Mariette Wiegrink met de kijk op de nieuwe samenleving. In gesprek met Melanie Hegeman van het Zelfregiecentrum Zevenaar. De infotheek heeft u zojuist kunnen horen. En een interview van Tristan Scholten over de jubileumvoorstelling in het museater van theatergroep Whatever Happens. Die voorstelling heet Kik. En hij sprak met Tom de Vocht. En tot slot natuurlijk ga ik goeiedag zeggen. En dat doe ik namens het voltallige duo van vanavond. Martin Meerleveld en Irene Brinkman. Ik wens u nog een heel fijne avond en graag tot volgende week. Dan is er weer een kijk op de samenleving.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waderpoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden. En een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijk...

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er vallen her en der buien, mogelijk met onweer en veel regen in korte tijd. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan zee en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht vallen er een paar buien in het noorden en westen, mogelijk ook met onweer. In het zuiden kan er een mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 12 graden in Limburg en 16 in Noord-Holland bij een matige oostenwind. Die is soms vrij krachtig langs de kust en boven het IJsselmeer. In de ochtend laat de zon zich steeds meer zien. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgenavond klaart het overal op. Woensdag zijn er nog flinke zonnige perioden en wordt het zomers warm met temperaturen van 25 tot 28 graden. Donderdag krijgen we regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Colette.

0: Dit is Connect.
1: Connect. Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog... bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Bij die verwoestende brand gingen ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: café.
1: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog... bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
3: Voor midden Gelderland. Dit is Connect.
4: Come on, yeah.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer in het noorden en westen zijn er nog buiten.